0: is tyd vir ek en vir alles lou om te groet. Hofman, tyd vir ons om te groet.
1: Ja, die baars, ja, baie dankie vir elkeen wat vanmorgen die gratis aangesit het en ons kan luisteren tot en met hierdie uur te weer en sopotlik te voeren van altijd aan met die te vergader en praat en goeie dingen van die herre. Ja, maar nevertheless, ek is vanmorgen weer in sy pad naar Rodepan toe. Leek me hierdie tijd van hierdie naar Rodepan, blijf er slag weer. Ek voel goed daar naar Rodepan en ja, ek is weer daar in Rodepan. Ek is daar in Rodepan, 10 uur gaan ek daar afskop, ek gaan afskop, ek sê nie ons, ek sê ek gaan afskop, so 10 uur gaan ons afskop aan de kant, die heren moet iets sien, in die plekke het om in te gaan nie, ek denk, Gerald, ga jy ook vanmorgen dienste daar aan de kant, oh man, of ga jy vakantie,
0: nee,
1: vakantie
0: hoe kan
1: mag jy, mag jy jou reelingse.
0: Nee, hoe kan ek gaan dienst doen?
1: Ja, nee, wat lees,
0: German
1: is ook daar bezig, hy gaan ook draaf, skoffel, ja. Maar nevertheless, is jy nu niet plek het om samen te gaan, ek gaan Rodepan toe, kom ons gaan Rodepan toe, ons gaan dienen in Rodepan, nou voor ogen en vanaan. Die heren sien jy wonderlik, hartelijk wonderlik, die heren sien jy, ja, ek kan amper vergeet die Gerald. Ek het mis ook daarom een leidtie nou, wat ook verjaar.
0: Oké. Okay.
1: Ja, voor ogen, ek wil ook van Mia gelukkige verjaarsdag toewens, mag die heren van Mia sien. Met vele jaren en die heren gaan vir haar wonderlik sien. Amen, ek is uit, bye bye.
0: Ja, en van myself, weer eens, happy birthday aan Roy, happy birthday aan Colin, my 2 years wat vandag weer Roy Madebe en Colin Smith, en aan happy belated birthday aan Joey, my niggie daar aan Santa, wat verjaar het vrijdag, happy belated birthday, mag die heren u sien, en die mense wat vandag verjaar, happy birthday, die sien van die heren oor julle levens, en wat nou en die week wat voorbij is verjaar het, happy belated birthday die sien van die heren oor je levens. En die wat gaan verjaar in die week wat nou kom, happy birthday in advance, mag die heren jylle sien, wedding anniversaries, die sien van die heren oor jylle. En gaan op naar de huis van die heren, gaan op, gaan dien vanochtend. Soos ek gesê het, my oma Annie Paikies, een nachtwakker begin van vanavond af daar in Gregory's Park, in 29 Laksperstraat. Ons begin vanavond om 5:00. Ons begin 5 o'clock daar. En dan morgen tot dinsdag 6:00 in die ander. En dan woensdag gaan ons bij Jubilee daar bij, in Jacksonville bij Pastor Minis. Ons gaan die Memorial Service gaan daar wees. En ik denk, hy gaan ook 6:00 begin. 6:00 of 5:00. Die aand, woensdag aand, gaan die Memorial Service daar bij Jubilee wees in Jacksonville bij Pastor Minis kerk, ja. En dan donderdag en vrijdag is het weer daar bij die oma sy huis in 29 Laksperstraat. Ja, van myself, Kroeke G, het een geseende dag, het een geseende tyd in die teenwoordigheid van die heren. Ek is ook uit, het een geseende dag, mag die heren julle reiklik en nogmaals reiklik sien. En ek speel uit met Jonathan Rubin. Ek het gesien en ek het gehoor. Bye-bye.